0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: you. He's a friend of mine.
1: Yes, yes, I am.
0: And he goes.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat dat enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
7: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
8: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Dit ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Maar hoe denkst, is het echt te leven?
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Greatsalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zitten jou goed.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur.

0: today, but had to go to visit you. You never.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitke Mak op een Jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke Mak op een Jouwer zit hij ook goed.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 7 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Hey Walter Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. De man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

zet de auto del, de laatste meters naar ons huis. Rin ik trot de stille streeten. En zij is altijd haast om mij al lang, ja, yeah, tot dochter

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van harte welkom bij Celebration, jouw moment van worship, gospel en nog veel meer moois dat je ziel laat ademen. Dit is aflevering 5, fijn dat je erbij bent. Door de vakantie hebben we vandaag geen gast in de studio, maar dat betekent wel dat we extra veel ruimte hebben voor prachtige muziek. En geloof me, er staat een heerlijke selectie voor je klaar. Natuurlijk behandelen we onze vaste rubrieken, zoals de verzoekplaat, de evenementenkalender, de overdenking en vandaag een boekbespreking. Dus leun achterover, laat de drukte van de dag van je afglijden en geniet van muziek die raakt en bemoedigt. Dit is Celebration, ik ben Esther Maria en achter de knoppen zit Anne de Jong. Mooi dat je luistert naar Radio Spannenburg. Soms zeggen liedjes in een paar minuten precies wat mensen al jarenlang voelen. Dat geldt zeker voor de twee nummers die we zo achter elkaar gaan horen. We beginnen met Just As I Am van David Phelps. Phelps staat bekend als een van de sterkste stemmen binnen de Amerikaanse gospelmuziek. Met dit lied grijpt hij terug op een klassieke boodschap. Je hoeft niet eerst beter, sterker of perfect te worden voordat je bij God mag komen. Gewoon zoals je bent. Dat maakt dit nummer al generaties lang herkenbaar voor veel luisteraars. Daarna schakelen we over naar een Nederlandse singer-songwriter die op zijn eigen manier ook altijd de verbinding zoekt tussen geloof en het dagelijks leven. Namelijk Martijn Buwalda. In Altijd nog wel ergens Halleluja kijkt hij eerlijk naar de werkelijkheid, met alle mooie en moeilijke kanten die daarbij horen. Geen goedkoop optimisme, maar wel de overtuiging dat er zelfs in ingewikkelde tijden nog reden is om hoop te houden. Nu eerst David Phelps met Just As I Am en daarna Martijn Buwalda.

Dan zijn we nu alweer toegekomen aan onze eerste rubriek. De film of boekbespreking. Deze keer heb ik een boekbespreking uitgekozen. En dat gaat over het boek Een Tijd voor Alles van Laurien Blom. Laurien Blom heeft met Een Tijd voor Alles een bijzonder inspiratieboek geschreven. Dat de lezer meeneemt langs de verschillende seizoenen van het leven. Geïnspireerd door Prediker 3, waar we het vorige keer uitgebreid over gehad hebben. De bekende Bijbeltekst die begint met de woorden: voor alles is er een vastgestelde tijd. Hierin laat Blom zien dat vreugde, verdriet, verwachting, verlies, rust en groei allemaal hun eigen plaats hebben in een mensenleven. Vorige keer hebben we daar inderdaad bij de overdenking uitgebreid bij stilgestaan. En dat was naar aanleiding van het nummer Turn, Turn, Turn van The Birds. Het boek van Laurien bevat een afwisselende verzameling van gebeden, gedichten, overdenkingen en zegeningen die uitnodigen tot bezinning en geloofsverdieping. Het centrale thema van het boek is dat God aanwezig is in alle seizoenen van het leven. Niet alleen in de momenten van geluk en dankbaarheid, maar juist ook wanneer het leven ingewikkeld, pijnlijk of onzeker is. Laurien Blom schrijft eerlijk en toegankelijk. Haar teksten zijn herkenbaar voor mensen die zoeken naar woorden voor hun geloof, hun vragen of hun dankbaarheid. Wat dit boek sterk maakt, is dat

voelt het boek oprecht en authentiek. Het biedt geen snelle antwoorden, maar wel herkenning, troost en hoop. Een van de grootste pluspunten van Een Tijd voor Alles is de vormgeving. Het boek is prachtig geïllustreerd, met sfeervolle tekeningen die nauw aansluiten bij de inhoud en de verschillende seizoenen waarover wordt geschreven. De natuur speelt hierin een belangrijke rol. Bloemen, dieren, vogels en landschappen versterken het gevoel van rust en verwondering dat door het hele boek heen aanwezig is. Ook de omslag springt direct in het oog door de rijke illustraties en warme kleuren. De illustraties zijn niet slechts versiering, maar vormen een wezenlijk onderdeel van de leeservaring. Ze geven ruimte om even stil te staan bij een gedachte of gebed en maken het boek bijzonder geschikt om cadeau te geven of als koffietafelboek. Sterke punten zijn dus eventjes samengevoegd, afwisselende combinatie van gebeden, gedichten en overdenkingen, toegankelijke en persoonlijke schrijfstijl, een hoopvolle boodschap zonder oppervlakkig optimisme, een hoge kwaliteit van vormgeving en illustratie. En het is geschikt om regelmatig opnieuw ter hand te nemen. Een lezer, als jij als lezer op zoek bent naar een diepgaande theologische studie of uitgebreide Bijbeluitleg, ja, dan kom je waarschijnlijk iets minder aan je trekken. De kracht van dit boek ligt juist in de persoonlijke reflectie, de poëtische taal en de uitnodiging tot bezinning. Het is daarom meer een inspiratieboek dan een studieboek. Een Tijd voor Alles is een prachtig vormgegeven boek dat zowel inhoudelijk als visueel indruk maakt. Laurien Blom weet op een toegankelijke manier woorden te geven aan de verschillende seizoenen van het leven en laat zien dat geloof niet alleen iets van de mooie momenten, maar juist ook voor tijden van twijfel en wachten en verdriet is. Het is een boek om langzaam te lezen, regelmatig terug te pakken en cadeau te doen aan mensen die behoefte hebben aan bemoediging. Een Tijd voor Alles van Laurien Blom is bij verschillende Nederlandse boekhandels verkrijgbaar. Het boek verscheen in 2024 bij Kok Boekcentrum en is beschikbaar als hardcover en e-book. Dan zijn we nu weer toe aan muziek. Vanmiddag verbinden we twee liederen met elkaar die, hoewel ze uit verschillende tijden en muziekstijlen komen, eigenlijk dezelfde boodschap uitdragen. God is juist dichtbij wanneer het leven moeilijk wordt. We beginnen met het nummer Nearer My God To Thee in een prachtige uitvoering van Maria Marcassini. Even een paar leuke weetjes over Maria. Maria is een Grieks-Nederlandse zangeres en pianiste. Zij werd geboren op het Griekse eiland Kefalonia, maar woont en werkt al jaren in Nederland. Oorspronkelijk is ze opgeleid als klassiek pianiste aan verschillende conservatoria in Athene, Rotterdam en Brussel. Later ontwikkelde ze zich ook als jazzzangeres en bouwde ze een internationale carrière op. Op haar gospelalbum uit 2023 speelt ze onder andere samen met Paul van der Veen, een fantastische saxofonist en een hele goede vriend van mij. Nearer My God To Thee, een wereldberoemd gezang, bestaat al sinds de 19e eeuw en heeft generaties gelovigen bemoedigd. Het verlangen om dichter bij God te leven klinkt door in elke regel van dit lied. Maria geeft het een warme, bijna tijdloze sfeer mee. Daarna luisteren we naar Another in the Fire van Hillsong United, een modern aanbiddingslied dat teruggrijpt op het Bijbelverhaal van de drie vrienden van Daniel die in de vuuroven terechtkwamen en ontdekten dat ze daar niet alleen waren. Het nummer herinnert ons eraan dat God niet altijd de moeilijke omstandigheden wegneemt, maar wel met ons meegaat, dwars door het vuur heen. Van een geliefde klassieker naar een eigentijds geloofslied met dezelfde rode draad, dichter bij God en nooit alleen. Hier zijn Maria Marcassini met Nearer My God To Thee en daarna Hillsong United met Another in the Fire.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

Zometeen luisteren we naar de overdenking van vandaag. De rode draad daarin is iets waar veel van ons mee te maken hebben. Het wachten op God, wachten op antwoorden, wachten op richting of wachten op een doorbraak. En misschien wel de moeilijkste vraag die daarbij soms opkomt: Heer, hoe lang nog? Diezelfde vraag klinkt ook door in het nummer dat we nu gaan horen. U2 liet zich voor 40 inspireren door Psalm 40, een psalm van David die begint met de woorden: Met verlangen heb ik op de Heer gewacht. Het is een lied waarin hoop en verwachting samenkomen. Geen ontkenning van de moeite, maar een vasthouden aan Gods trouw, ook als het antwoord nog niet zichtbaar is. In de eenvoud van dit nummer weet Bono en de band die eeuwenoude woorden verrassend dichtbij te brengen. Een lied voor iedereen die wacht, bidt en blijft hopen. Hier is U2 met 40.

We hebben zojuist geluisterd, en je hoort het nog een beetje op de achtergrond, naar 40 van U2, Wachten op God. En de eerste zin van het nummer van U2 komt uit Psalm 40, vers 2. Met volharding heb ik de Heer verwacht, en Hij heeft zich naar mij toegebogen en mijn hulpgeroep gehoord. Wachten. We zijn er tegenwoordig niet zo goed meer in. We wachten niet graag op een berichtje of een pakketje of op een antwoord. Alles moet snel. We leven in een tijd waarin bijna alles direct beschikbaar is. Met één klik bestellen we wat nodig is. Met één zoekopdracht vinden we informatie. En met één druk op de knop hebben we contact met de andere kant van de wereld. Maar God werkt vaak anders. In Psalm 40 schrijft David: met volharding heb ik de Heere verwacht. Letterlijk staat er iets als: wachtend heb ik gewacht. Met doorzettingsvermogen eigenlijk. Het is geen vluchtige gebeurtenis. Het is een langdurig proces. David spreekt niet over een paar minuten of een paar dagen. Hij kent periodes waarin hij roept, bidt en uitziet naar Gods ingrijpen, zonder direct antwoord te krijgen. Misschien herken je dat. Je bidt al maanden voor een situatie in je gezin. Je vraagt God om herstel in een relatie. Je zoekt een nieuwe baan. Je wacht op genezing. Je verlangt naar duidelijkheid over een beslissing die je moet nemen. En ondertussen lijkt het stil. Juist dan komt de vraag omhoog, die ook in heel veel psalmen klinkt: Heer, hoe lang nog? Het bijzondere van Psalm 40 is dat David niet alleen schrijft over het wachten, maar ook over wat er tijdens het wachten gebeurt. Vaak denken wij dat wachten verloren tijd is. Alsof er niets gebeurt totdat God eindelijk antwoord geeft. Maar in Gods koninkrijk is wachten nooit leeg. Tijdens het wachten leert God ons vertrouwen. Wij willen vaak een routekaart, met het liefst de bestemming aan het einde. God geeft meestal slechts de volgende stap. Wij willen een tijdschema. God nodigt ons uit tot vertrouwen. Dat voelt soms ongemakkelijk, omdat we graag controle houden. Maar geloof groeit juist op de plek waar controle ophoudt. Abraham wachtte op een zoon. Jozef wachtte jarenlang in de gevangenis. Mozes wachtte 40 jaar in de woestijn. En Israël wachtte eeuwenlang op de Messia. En telkens blijkt dat God niet te laat komt, ook al komt Hij zelden volgens onze planning. Dat betekent niet dat wachten gemakkelijk is. Psalm 40 doet niet alsof alles vanzelf gaat. David spreekt over een modderig slijk en een kuil van vernietiging. Hij kent momenten waarop hij vastzit en geen uitweg ziet, zich afvraagt hoe het verder moet. Dat maakt deze psalm zo herkenbaar. Het is geen verhaal van iemand die alle antwoorden heeft. Het is een getuigenis van iemand die heeft geleerd dat God betrouwbaar is, juist wanneer de omstandigheden dat niet lijken te bevestigen. Misschien zit jij vandaag in zo'n periode. Een periode waarin je God niet altijd begrijpt, waarin de stilte langer duurt dan je had gehoopt, waarin je meer vragen hebt dan antwoorden. Dan is Psalm 40 een bemoediging. David zegt niet: ik heb alles begrepen. Hij zegt: ik heb gewacht. En vervolgens getuigt hij: en God boog zich naar mij toe. Wat een prachtig beeld. De God van hemel en aarde blijft niet op afstand staan. Hij buigt zich naar mensen toe. Hij hoort, hij ziet. Hij weet wat er speelt, zelfs wanneer wij zijn hand nog niet herkennen. Misschien verandert God niet direct je omstandigheden. Vaak verandert Hij eerst onszelf. We zijn nu bezig met een overdenking naar aanleiding van Psalm 40 over het wachten op God. Juist in zulke tijden worden gebeden vaak eerlijker, eenvoudiger en persoonlijker. En dat hoor je terug in het nummer dat we nu gaan draaien. Mijn gebed van D.C. Lewis is een lied waarin verlangen, afhankelijkheid en vertrouwen samenkomen. Geen grootse woorden, maar een oprechte roep van een mens die zich richt tot God. Laten we heel even stilstaan bij die woorden en die muziek voordat we verder gaan met de overdenking. Hier is D.C. Lewis met mijn gebed.

We zijn aan het tweede gedeelte van onze overdenking gekomen. Het wachten op God. Tijdens het wachten leert hij ons geduld. Tijdens het wachten vormt hij ons karakter. Tijdens het wachten ontdekt ons hart opnieuw wie hij werkelijk is. Soms kijken we later terug en beseffen we dat God al die tijd aan het werk was. Ook toen wij dachten dat er niets gebeurde. Dat is de hoop van Psalm 40. Niet dat alles onmiddellijk opgelost wordt. Niet dat elke vraag direct wordt beantwoord. Maar dat God trouw is. Misschien is dat precies wat je vandaag moet horen als je wacht op God. Wacht je niet op iemand die je vergeten is. Je wacht op een vader die je ziet, kent en lief heeft. Blijf daarom bidden. Blijf vertrouwen. Blijf ook verwachten. Want dezelfde God die David hoorde, hoort ook vandaag nog de stem van mensen die naar hem roepen. Naar jouw stem. Een mooie gedachte is, wachten op God is niet wachten op iets, maar wachten samen met iemand. David ontdekte dat God niet pas aanwezig was aan het einde van zijn wachtperiode. God was erbij tijdens het hele proces. En dat geldt ook voor ons. Misschien verandert je situatie vandaag nog niet, maar je hoeft er niet alleen doorheen. Dan heb ik een uitdaging van de week. Kies één zorg waar je steeds over piekert. Telkens wanneer je die zorg in je gedachten komt, vervang de vraag, hoe moet dit ooit goed komen? Door het gebed, Heer, ik weet niet hoe, maar ik vertrouw erop dat u al aan het werk bent. Dat is de praktijk van Psalm 40. Niet weten hoe het afloopt, maar wel weten bij wie je moet zijn. Dan gaan we nu weer gauw verder met muziek. Soms kunnen twee liedjes uit totaal verschillende tijden elkaar prachtig aanvullen. Dat is ook het geval bij de nummers die we nu gaan horen. We beginnen met To My Father's House van de Les Humphries Singers. Een aanstekelijk nummer uit de jaren 70, vol warmte en het verlangen naar het vaderhuis. De vrolijke samenzang en het herkenbare refrein maken het tot een lied dat nog altijd heel veel mensen weet te raken. Daarna luisteren we naar een moderne klassieker, You Raise Me Up van Josh Groban. Een lied over kracht ontvangen wanneer je zelf tekort schiet. Over gedragen worden op momenten dat het leven zwaar is. Met zijn krachtige stem geeft Josh Groban woorden aan een boodschap van hoop en vertrouwen. We gaan van het verlangen naar het vaderhuis naar de zekerheid dat we onderweg gedragen worden. Hier eerst de Les Humphries Singers en daarna Josh Groban.

Dit was Josh Groban met You Raise Me Up. We gaan zo alweer richting het tweede uur van Celebration hier op RTV Spannenburg of Radio Spannenburg. In het volgende uur hebben we weer genoeg moois voor je klaarstaan. Natuurlijk hoor je straks onze evenementenkalender met activiteiten uit de regio. We draaien een verzoeknummer van José uit Rijs. Altijd leuk om te horen wat luisteraars zelf aandragen. Maar voordat we de klok van 1 uur aanteken, eerst nog even deze twee nummers. We beginnen met Praise You in the Storm van Casting Crowns. Een indrukwekkend lied over geloof vasthouden wanneer het leven tegen zit. Juist midden in de storm, wanneer antwoorden uitblijven en de weg onduidelijk is. Daarna volgt het vrolijke nummer van eigen bodem Jonah, een remix by Jay. Dit is een eigentijdse bewerking van het bekende verhaal van de profeet Jonah, die liever zijn eigen weg ging dan Gods weg. Een verhaal dat ook vandaag nog verrassend actueel is. Wellicht ken je de originele versie nog wel van Ellie en Rickert. Dus eerst Casting Crowns met Praise You in the Storm, gevolgd door Jonah en daarna het NOS-journaal.

0: 96.4 Fjouwer en 106.0 FM. Radio Spannenburg.
1: Op een dag zei God tegen Jona: luister goed, luister goed, luister goed.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij uur 2 van Celebration hier op Radio Spannenburg. Fijn dat je nog steeds met ons meeluistert. In dit tweede uur gaan we verder met mooie muziek, inspiratie en natuurlijk de vertrouwde rubrieken die je van ons gewend bent. We beginnen dit uur met Groot is uw trouw o Heer van Kees Kraaienoord. Een lied dat generaties gelovigen eraan herinnert dat Gods trouw niet afhankelijk is van onze omstandigheden, maar elke dag opnieuw zichtbaar wordt. Daarna luisteren we naar Not Alone in This van de Bowery. En achter de naam de Bowery schuilt de Nederlandse singer-songwriter Rokus Maasland, die sinds 2018 samen met zijn band muziek maakt op het snijvlak van folk, Americana en christelijke inspiratie. Zijn liedjes gaan vaak over het echte leven, over twijfel, verlies, gebrokenheid en hoop. Niet vanuit gemakkelijke antwoorden, maar vanuit de overtuiging dat God juist aanwezig is waar het leven pijn doet. Not Alone in This is bovendien een bijzondere bewerking van het Nederlandse lied Je draagt het niet alleen van Martijn Buwalda. De boodschap is even eenvoudig als krachtig. Wat je ook meemaakt, hoe zwaar de last soms ook voelt, je hoeft het niet alleen te dragen. Dus van de trouw van God naar de zekerheid van zijn nabijheid. Hier eerst Kees Kraaienoord met Groot is uw trouw o Heer, gevolgd door de Bowery met Not Alone in This.

We zijn toegekomen aan de eerste rubriek van de tweede uur. De evenementenkalender. Elke aflevering proberen we de concerten of andere christelijke events in de regio met jullie door te nemen. Dus even kijken wat er de komende tijd in Friesland te doen is. Als we in juli en augustus kijken, dan is er Zingen in de Zomer in Urk. Het is wekelijkse zomerconcerten met samenzang, koren en muzici. En de locatie is de Bethelkerk in Urk. Dan hebben we 5 juli Lollum, The Voices of Faith. Een themadienst, kom dichterbij met gospelkoor Voices of Faith. In Sneek, 26 juli, Reprise in Time. Muzikale medewerking in de baptistengemeente De Bron. En dan op 26 augustus in Langweer, orgelconcert. Het is een concert in de kerk van Langweer. Dan zijn er een aantal grote events, niet per se in Friesland, maar wel interessant wellicht om naartoe te gaan. En dat is van 21 tot en met 23 augustus, Zera Worship Festival, 50 uur aanbidding in Zeewolde. En dan 26 augustus, een hele groot concert in Ahoy Rotterdam van Sissy Winans en Charity Gill. Dit was de evenementkalender voor de komende tijd. Blijf luisteren, want we gaan weer muziek draaien. En ik ga even kijken wat we voor jullie klaar hebben staan. Ga ik weer eventjes terug naar een ander schema. Eens even kijken, ben ik er al bijna? Ik ben er al bijna. Ja. Soms is een lied meer dan muziek. Het is een geloofsbelijdenis. Op een melodie. O Praise the Name van Hillsong Worship neemt ons mee langs het lijden en de dood en vooral de opstanding van Jezus Christus. Het is een lied vol aanbidding en verwondering over het grootste verhaal ooit verteld. Daarachteraan, en dat brengt ons bij een heel ander nummer, maar wel met een vergelijkbare boodschap van trouw en toewijding, A Few Good Men van de Gator Vocal Band. Het is gebaseerd op het feit dat God door de geschiedenis heen steeds weer mannen en vrouwen heeft gevonden die bereid waren om voor hem te staan. Het lied verwijst naar Bijbelse figuren, zoals Noach, die een ark bouwde terwijl niemand hem begreep, en David, die het opnam tegen Goliath toen anderen terugdeinsden. De kern van het nummer is een uitdagende vraag. Als God vandaag mensen zoekt die hem willen dienen, die standvastig zijn in hun geloof en bereid zijn om het verschil te maken, ben jij dan die tot die few good men behoort? Het is een oproep tot moed, karakter en geloof in een tijd waarin dat niet altijd vanzelfsprekend is. Hier eerst Hillsong met O Praise the Name en daarna Gator met A Few Good Men.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

gekomen aan het verzoeknummer van deze aflevering. En dat is een verzoeknummer van José uit Rijs. En zij heeft gekozen van De Kracht van Uw Liefde uit opwekking nummer 488. En José zegt hier zelf over: het is een lied dat veel moois heeft gebracht in onze familie. Een lied met vooral dankbaarheid. Ik zong dit lied voor mijn vader toen hij ernstig ziek was en op zijn uitvaart. Daardoor werd dit een familielied. En op speciale momenten in ons leven wordt het weer gezongen, om te weten dat onze God bij ons is. Door hem te benaderen komt hij ons altijd tegemoet, waar of wat er ook speelt in ons leven. Het lied is wereldwijd gezongen door miljoenen christenen. Oorspronkelijk is dit nummer geschreven door de Australische aanbiddingsleider Jeff Bullock in 1992 onder de titel The Power of Your Love. En het is uitgegroeid tot een van de bekendste aanbiddingsliederen van onze tijd. Hierbij het verzoeknummer van José, De Kracht van Uw Liefde.

hebt zojuist geluisterd naar het verzoeknummer van José Smit uit Rijs. In deze aflevering van Celebration hoor je extra veel muziek. Door de vakantie hebben we vandaag geen gasten in de studio en dat geeft ons mooi de ruimte om twee sterke worshipnummers achter elkaar te draaien. Soms zijn woorden niet genoeg om te vertellen wat God in een mensenleven heeft gedaan. Dan spreekt ons leven zelf. Dat is precies de boodschap van Testify to Love. In deze prachtige uitvoering van Ralf van Manen horen we de oproep om Gods liefde zichtbaar te maken, niet alleen met woorden, maar ook door de manier waarop we leven, door onze daden. Een inspirerend lied over geloof, hoop en liefde in de praktijk. Deze gedachte sluit prachtig aan bij het volgende nummer, want als wij iets van Gods liefde kunnen uitdelen, dan komt dat omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. In de Bijbel lees je hoe God zijn volk in de woestijn verzorgde met manna uit de hemel en water uit de rots. Diezelfde gedachte staat centraal in Honey in the Rock van Battle Music en Brandon Lake. Het lied herinnert ons eraan dat God ook op onverwachte plaatsen voorziet in wat we nodig hebben en dat zijn genade altijd voldoende is. Van een getuigenis van liefde gaan we naar een viering van Gods trouw. Hier eerst Ralf van Manen met Testify of Love en daarna Battle Music met Honey in the Rock.

naar Testify to Love van Ralph van Manen. Wellicht ken je dit lied wel door de populaire tv-serie destijds Touched by an Angel. Hoewel het niet speciaal voor de serie werd geschreven, kreeg het wereldwijd bekendheid door de ontroerende aflevering Psalm 151, waarin Wynonna Judd het lied zingt als onderdeel van het verhaal rond een terminale zieke jongen. Je kunt dit op YouTube nog goed terugkijken. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Celebration. Maar voordat we gaan afronden hebben we nog 3 prachtige nummers voor je klaarstaan in 2 blokken. Eerst hoor je Create Me a Clean Heart van Keith Green. Keith Green stond bekend om zijn oprechte verlangen om dicht bij God te leven. Hij was een man die niet alleen over geloof zong, maar het ook met heel zijn leven wilde uitleven. Zijn liederen zijn eerlijk, diepgaand en rechtstreeks uit het hart. Op 28 juli 1982 kwam Keith Green helaas op slechts 28-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk in Texas. Ondanks zijn korte leven heeft zijn muziek en boodschap wereldwijd een blijvende invloed gehad op christenen en de aanbiddingsmuziek. Daarna hebben we The Blessing van Elevation Worship en Carrie Job. Dit lied is gebaseerd op de eeuwenoude zegen uit Numeri 6, waarin Gods bescherming, genade, vrede en nabijheid wordt uitgesproken over zijn volk. Bijna aan het einde van deze uitzending wil ik jullie graag diezelfde zegen meegeven. We luisteren nu eerst naar Create Me a Clean Heart van Keith Green en daarna The Blessing van Elevation Worship.

Je hebt zojuist geluisterd naar Create Me, A Clean Heart van Keith Green en naar het krachtige nummer The Blessing. Wat kun je toch op veel verschillende manieren God groot maken. Prachtig. We vinden het altijd mooi om te horen wat er bij jullie leeft en daarom nodig ik je graag uit om mee te denken en mee te doen. Heb jij een evenement dat eraan komt? Iets dat je graag onder de aandacht wilt brengen of misschien een bijzonder moment dat je wilt delen? Laat het ons weten. Ook voor verzoeknummers staan we open. Of het nu een lied is dat je raakt, een favoriet die je al lang niet hebt gehoord, of iets dat perfect past bij een speciale gelegenheid, geef het door op onze site. Op de pagina van Celebration bij Radio Spannenburg kun je eenvoudig een reactie achterlaten. Een korte boodschap, een leuke groet, gewoon even laten weten dat je luistert. Het wordt allemaal gewaardeerd en het maakt het programma nog persoonlijker. Nu zijn we toch echt aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Celebration. Straks hoor je nog een mooie instrumentale versie van het nummer Open the Eyes of My Heart, Lord. Maar eerst even dit. De herhaling van deze aflevering hoor je dinsdag 21 juli om 6 uur 's avonds. En de volgende nieuwe aflevering staat gepland voor zondag 16 augustus. Dan zijn we er weer met muziek, verhalen en natuurlijk nieuwe gasten. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren, voor het meeleven en voor het delen van je zondagmiddag met ons. Anne de Jong, nogmaals dank voor de techniek. We sluiten af met een instrumentale uitvoering van Open the Eyes of My Heart, een van de bekendste aanbiddingsliederen van Michael W. Smith. Ook zonder zang blijft de herkenbare melodie overuit. Juist in deze instrumentale versie komt de kracht van de compositie mooi naar voren. Fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Muzikaal Onthaal van 8 tot 10 uur bij Anne de Jong.
1: Radio Spannenburg.
2: Daar gaan we!
0: Radio Spannenburg.
1: Elke keer is het vuurwerk.
3: Rosanna Williams en Sven Versteeg is de turbo schijf.

de turboschijf vuurwerk van Sven Versteeg en Susanne. Nou, luisteraars, een hele goede jong. Welkom bij Muzikaal Onthaal hier op Radio Spannenburg. Op deze T-shirt, de 21ste juli van het jaar 2021. Leuk dat we raus zijn binnen hier op dit radiostation. De streek omroep van de Friese man. En tot 10 uur ben ik bij die leuke muziek. Mijn naam is Arne de Jong en ik draai de plaatjes jong voor die hashtag suggesties voor een verzoekje. 06-15-43-68-60. Daar kan op bellen we of een app te worden of een sms'ke. Nou, de volgende nummer dat is eentje van Chantal Luiten. Dat is een nieuw plaatje en ik voel me goed. Viel jouw studie goed, jong?

Lies, meester Postman van de Carpenters, dit jointje 64 hier op Radio Spannenburg, een muzikaal onthaal. Volgende nummer 10 van Willy Somers. Willy Somers, die komt in België. Donna is de plaat. En daarna hebben we Baron Bakken, mijn hart en rover.

Oh, het nummer van Anita en Ed. En hey, ouwe gek. En dan komt dit 2016. Ja, je moet luisteren naar Ruud Spannenberg om een muzikaal onthalen. Een agendapuntje succes op een scootjesfeest in Ter Heine. Dat is juni, de 21ste. Want het. Ja, ik denk dat de scootjes in nee, dat is juni en net. Maar ik ben net helemaal op de hoogte van scootjes. Helaas, dit hier. Mijn excuus ervoor. Trouwens, er is het scootjefeest, dat is in Ter Heine, dat is Joen en morgen te Joen. En Joen dan is er, even zien, wie treedt erop, Knockout, ja. Dat is een band, die staat Joen dus op het podium, taggang is gratis. Het is gewoon het ziel nummer 1 in Ter Heine. En morgen dan treedt daarop Gatse Bosma. Gatse Bosma, dat is een Friese jonger. Ergens uit de Woudenwijder bij Twisteler Heide. Hij een plaatsje kreeg, Steven, van Gatse Bosma. Maakt me helemaal niks meer uit in 2023.

Ragazzo, was mijn morgen in Terhena, treedt hij op. Nou ja, het maakt mij niks meer uit. En ja, en Chalene heeft daar een antwoord op.

En ik red hem wel. Dan ga je weer rondkomen op dat scootjesheel. In Terhane, daar is het scootjefeest. En dat is de oorleiding van het scootjesheel. Wat een mooie barrezaal van 22 juli van 12 uur. Een oude pier. Dat is dan in Terhane het scootjesheel zijn. Op de Schnitzermaar. Dus dat mooie allerer in Terhane. En dus jong, hier een feest. Nou, het is een feest op Radio Spannenburg. Muzikaal onthaal. Daar binnen we mij een programma, een muziekprogramma. Dat ik even zoekjes aanvragen. Beuren op 06-15-68-67. Volgende nummer is van Anita. En ik sla een arm om je heen.

0: Herst Langhout en Johan Kuijs hier op Radio Spannenburg, maar de koeëre boodschipper. Morgen de historische bruiloft feest is weer op programma in de Jouweren. Morgen de 22e juli en ja, dat wordt een complete boerenbruiloft die wordt uit de 19e eeuw wordt nabootst. En dit hier het vormje Sjoerd Wierda en Talina Hazenberg, het bruidspeer. En het begint om 10 uur het défilé en dan even zien de dag wordt om jou even afsluiten met de, een soort prijs. Oh ja, dat is bij de historische draverij. Dat wordt om jou even afsluiten. En dan om 12 uur in de traditionele boerenbruiloft en maaltijd bij terugkaarten is nog te verkrijgbaar binnen. En gedurende de dag komen de verschillende oude Friese gebruiken weer om. En dan de medisch dan in die hutdraverij. Ja, ik moet wel even de goede volgorde van de teksten onthouden. Het volgende nummer is hier van Connie Fink. En die heeft het oer langs de weg van Sneek naar...
1: Langs de weg van Sneek naar Heren.
0: Nou, doe je dat.

wordt vaak mooier wanneer je iets teruggeeft. Het gras is echt niet groener als je bij een ander kijkt. Dus vind het in jezelf.

Dames en heren, in muzikaal onthaal van Daniel van der Hoek en Als je lacht. En daarvoor heb ik een uitplaat van Colinda en ik wil een zoen. Nou, en Wendy van Wanten, die had er ooit eens een Engelse nummer om maken op diezelfde wijze. De Drunken Sailor.

Wat nummer 61 van de zusjes De Roo en de Blauwe Korenbloemen. Nou, het nice van het zien, van Jochen Oren zit eraan te komen. Nog 10 minuten. Nog enkele plaatjes onder oren. Deze van Fantasy. Wesley Wassenaar komt nog voorbij. En Corolla. En misschien zie ik er nog.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, daar weer zit ik en ik doe wat ik wil. Dus trouwens, welkom bij deel 12 van Muzikale Onthaal op deze teaser. 21 juli van het jaar 2026. Leuk om mijn oudste binnen hier op de site nu te vjouwen. En misschien ook wel op 106.7. Of via een stream of via een digitaal televisiekanaal. Op de televisiekanaal van Spannenburg, RTV Spannenburg. Komende steun de 24e van Jouwe 8 tot Jouwe Toven. In de brink in Orenwarm, die stiert dan in het teken van een spectaculaire crazy piano show. Arjen Bakman, die verzorgt die You My Life muziek, verzoeknummers en entertainment. Bezoekers kunnen zich laten verrassen. Terug een energiek programma waarin bekende nummers en mooie jongens centraal staan. En komende woensje dan de 22e, dat is morgen. En toonsje, 23 juli, is het lang waar. Volledig in het teken van het Scootsjesiel. De pan op het Panoderoplein in de Borden. Daar is bij Noffelijk en de Pub. Die in beide dagen staan volop feest met live muziek. In het programma staan optredens van DJ B en Martijn Schonger en Fons Veurink en Danny Paradero. De activiteiten die vinden plakken op de rond de jachthaven en de kade. En trouwens, Danny Panadero, die is dit snijden, de zijnde was. Rond jouw Jochem verzorgt hij een heerlijks optreden op het dak van het havenkantoor van Langwaar. En de optreden zijn inmiddels uitgroeid terug tot een traditie. Zoals de havenmeter zelf al zei. Er is geen feest zonder Danny Panadero. Bezoekers die kennen rekenen op een gezellig, muzikaal, afsluitende. Weekend. Nou, verzoek je binnen welkom hier op Radio Spannenburg. In muzikaal onthaal op 06-15-3-4-8-6. Zonne zegt, app hem of sms'en of belly is mogelijk. We gaan even naar de Dutch Boys. Die gaan met de trekker naar de Costa del Sol. En dat is een eigen plaat van hun.

lekker gezellig nummer van Stamvast naar Mexico. En daarvoor hebben we Erwin de Wit met Middernacht en Josje met de Zilveren Vogel. En komende sneeuw de 24e is de Simmermerk van 11 tot 4 uur in de Lemmer. En dat vindt al je plek in het centrum van de Lemmer. En even boeren, dat is deze keer in Wiekel. Er binnen 5 agrarische bedrijven die hebben de dwaren hier van 11 tot 4 uur. En dat is de 24e en komende sneeuw. Nou, en we zien dat binnen de toegang is gratis. De deelnemende bedrijven binnen draaier, mechanisatie en constructie. En melkveebedrijf Dijkstra Melkvee Visser. En melkveebedrijf Terpstra en de Gooita Hoorderij Veldman. En meer informatie.

En altijd even zien op effenboeren.nl of op een Facebookpagina van Effenboeren. We beginnen weer waarom in de tijd aan Jochetje 61 met Peter Maffay en Doe.

0: breek ik die van jou.
1: Ja, weer de hartebreker van Emma Heesters. Een eigen plaat. En daarvoor hebben we nog een leuk nummer van vader Abraham en Mieke. Zou het ergens zijn? Lieve opa, en dat kwam ik uit Jochentje 29 en Peter Mavai Madou. Hier hebben wij voor. En er is, na een week dan is er het muziekfestival Scootje Live. Dat is in Bezoin. Dat is 26 en maandag 23 juli. Daar ben je wel haast een week weer vooruit. Dan vindt het festival plak in het dorpshuis. Stagang is gratis. En daar is ik aan de springkusten aanwezig. En de optredens die deur je de beide dagen van jou geven tot 11 uur. En op de 26 treedt op Ima en de Farmbreakers en Sietse Heima en Lex Timmerman. Lex Timmerman, een DJ van Holland Wem. Een DJ die maakt er draait en muziek. En de mandjes dan is Joop Obama en de president en Gatse Bosma. Gatse Bosma die heet het maar ook. En DJ Sander Poos. Die staan dan op het programma. Bezoekers kunnen het festival combineren met het SKS Scootje Zielen in Bezoin. Dus dat is Nijwege derde. Nou, volgende nummer, dat is eentje van Jailene. Zo vrij als een meisje.

lekker jodelen met Alpentrio, met de Tirolerische in Jolerse. Nou, het werd een beetje wat schimmerig, het wat bewolkt. Morgen dan is er kans op een buik. En we gaan even om naar een jongetje 69. Met Greenfield en Cook en Only Lies.

Ja, dat is Sunset Trio. Maar als Marietje naar de bal toe gaat en voor de tornado's, maar sorry schat. En chirpen, chirpen, siep, chip van de middle of the road. Jackie.

0: Samen netjes M, denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de verzoekjes. Die zijn zeer karig. En zo zit straks wel te rusten. Mooi Romke even beluisteren. In Studio Ian. Tussen Sien en Tol. Maar de Frisse Aramix. Wat mij betreft, tot nu. Tussen Jochen en Elmen. Een gezellige snuttermorgen. En wat dit programma betreft, hopelijk tot een andere keer. Over 3 weken of zo. Volgende week dan dat Johannes het werd. Tenminste, dat het goed is. De laatste, of die in de laatste. Is van Michel Delpes en Poor en Flirt. De groetjes, welterusten, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

voor je vrouw, dan is het wel een goed adresje. En had je er komen, doe je dan even een groet met mijn vrouw. Oké, tabé.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.